Oosternij. En die brombeerbissen glij in het diepe met wisse hennen.